0: superficie, sbarra 3147, prossimo traffico.
1: Sì, está próximo a rodar lateral la
0: posición número 3, 1-2, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-